Toen op met z'n maak gekomen. Ze doet dat ze maar boosdag kinaal hangen op een moeder. Ze doet dat ze maar mocht dood toch pikak spijt zag go. Mister Pocht ze wel. Mocht dood ze met toch het ziet de piek voor ons. Ook ja, ze doet dat ze maar mocht ze voor kaffee.